Fout Radio. Q Music is proud to be Fout.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben de Ronnie, Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
0: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
2: Q Foute Radio, het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. In Antwerpen is de pre-metrotunnel tussen linker- en rechteroever toe voor bijna een jaar. Dat komt omdat ze die gaan renoveren. Er wordt heel wat hinder verwacht. De stad Antwerpen en de lijn hebben een alternatief vervoersplan klaar. Als je van de stad naar linkeroever wil of andersom, check je beste app of website van de lijn. Nederland wil 2 zieke bemanningsleden repatriëren. Ze zitten op een Nederlands cruiseschip op de Atlantische Oceaan. Vermoedelijk zijn ze besmet met het Hantavirus en dat is uitzonderlijk. Het virus wordt doorgegeven via knaagdieren en niet van mens op mens. Het veroorzaakt hoge koorts, luchtweginfecties en nierklachten. In totaal werden al 6 opvarenden ziek, 3 van hen zijn overleden. Onder hen een Nederlands koppel 70ers. Rudy Giuliani, dat is een van de vertrouwelingen van Trump, is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Dat heeft zijn woordvoerder gepost op X. Giuliani was burgemeester van New York ten tijde van de aanslagen op 11 september 2001. Hij was jarenlang Trumps persoonlijke advocaat. De man is 81. Meer details over zijn gezondheidstoestand kennen we voorlopig niet. En in play-off 1 van ons voetbal staat Club Brugge opnieuw aan de leiding. Union volgt wel al op 1 punt. Club won gisteren van Anderlecht met 1-3. Anderlecht staat vierde. Het pakt 0 op 9 en moet stilaan vrezen voor Europese tickets. En in play-off 3 won Dender met 2-1 van La Louvière. Maar Dender moest sowieso al barrage spelen. Vandaag start met hier en daar wat zon, maar tegen de middag komen er wolken opzetten en is er kans op stevige regen- en onweersbuien. Temperaturen tot 20 graden wel. Morgen de omgekeerde beweging, een regenachtige start, maar nadien kans op zon en maximaal rond een graad of 13. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig.

0: Medi Market.
1: Medi Market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsendragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot 50 euro korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
4: Mid-season sale bij Van Haren. Shop nu de nieuwste Adidas sneakers voor het hele gezin. Al vanaf €27,99. Mis het niet.
5: Van Haren, Van Haren.
4: Omdat we van schoenen houden.
6: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
7: Knaldi. Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: Proactief meedenken zodat onze offerte gelijk is aan uw factuur. Dat is de pro in Profel. Ontdek al onze beloften op profel.be.
10: Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften.

twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld. Cue.

0: Nieuwe.
1: Nu bij Maxizo.
2: Hallo.
1: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: Goed voor het beestje.
4: Goed voor het baasje.
5: Hier, mama. Speciaal voor u.
6: Oh, dat had je echt niet moeten...
7: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
5: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
7: Oh, maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
5: Oei.
1: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be.
8: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
9: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
8: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
9: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
8: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
9: Ja, dat is duidelijk.
8: Ja.
10: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
8: Peugeot.
11: Vintro. Ik ben Leo, Vintro Bankier. Mijn advies voor ondernemers? Kies een bankier die ook zelfstandig is. Net als ik.
1: Vintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
11: Want uw zaak, dat is ook onze zaak.
12: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy ballerinas al vanaf €14,99.
13: Van Haren, Van Haren.
12: Omdat we van schoenen houden.
14: Hey hey, Emily van Prek en Tech Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley, Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prek en Tech winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
15: Q. Foute Radio. Proud to be Foute.
16: Q Music.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
1: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
0: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
2: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
5: Kia. Movement that inspires.
6: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
7: Xina.
6: Info in je winkel of op xina.be.
8: Q Foute Radio. Het nieuws van 7 uur.
9: Goedemorgen. In Antwerpen is de pre-metrotunnel tussen linker- en rechteroever gesloten door renovatiewerken. Dat betekent dat je niet meer met de tram van de stad naar linkeroever kan of omgekeerd. En dat zal voor serieuze hinder zorgen. De lijn komt met alternatieven. Frederik weet ook.
10: Zo zal er een pendelbus zijn tussen het station Van Eden op linkeroever en station Opera. Daarnaast is er het veer, zijn er voldoende wandel- en fietsopties en de NMBS gaat ook een tijdelijk station heropenen op linkeroever, waar tijdens de spitsuren treinen naar rechteroever voorzien worden.
9: De tunnel is meer dan 50 jaar oud en is dringend toe aan vernieuwing. De werken zullen bijna een jaar duren. Op een Nederlands cruiseschip zijn 3 mensen overleden, vermoedelijk door het zeldzame hantavirus. Het wordt doorgegeven via knaagdieren en veroorzaakt onder meer hoge koorts en luchtweginfecties. Onder de slachtoffers een Nederlands koppel zeventigers, 3 anderen zijn ziek, waaronder 2 bemanningsleden. De Nederlandse overheid wil hen nu repatriëren. Het cruiseschip ligt voor de kust van Kaapverdië. Vanaf vandaag zal de VS opnieuw schepen door de straat van Hormuz loodsen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd op zijn sociale media. Hij noemt het Project Freedom. Iran heeft al gewaarschuwd dat het elke vorm van Amerikaanse inmenging zal beschouwen als een schending van het staakt het vuren. Vorige week heeft Iran trouwens een nieuw plan op tafel gelegd om de situatie daar op te lossen. Het is nu wachten op het antwoord van de VS. Rudy Giuliani, dat is een van de vertrouwelingen van Trump, is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Dat heeft een woordvoerder gepost op X. Giuliani was burgemeester van New York ten tijde van de aanslagen op 11 september. En hij was jarenlang Trumps persoonlijke advocaat. De man is 81. Meer details over zijn gezondheidstoestand kennen we voorlopig niet. En in play-off 1 van ons voetbal pakt Club Brugge opnieuw de eerste plaats. Union volgt wel al op 1 punt. Club won gisteren van Anderlecht met 1-3. Anderlecht staat vierde. Het pakt 0 op 9 en moet stilaan vrezen voor Europese tickets. Anderlecht-doelman Colin Kozemans.
11: Het zijn harde cijfers, maar dat is de realiteit waar we ons in bevinden. Dus de komende weken worden heel cruciaal. Hoe moeilijk het ook is op dit moment om dat uit te spreken, moeten we gewoon terugrechten en met nieuwe moed de komende week ingaan.
9: En in play-off 3 won Dender met 2-1 van La Louvière, maar Dender moest sowieso al barrage spelen. Vandaag eerst hier en daar zon, maar tegen de middag komen er wolken en is er kans op stevige regen- en onweersbuien. Temperaturen wel tot 20 graden. Morgen een regenachtige start, maar nadien kans op zon en maximaal rond een graad of 13. En ook de rest van de week blijft het eerder wisselvallig.

0: een aardbeientaart voor uw mama maken. Dat kan tellen.
1: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft hoor.
0: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen
3: mama
2: niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
5: Knaldi. Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
8: Xina.
7: Xina, ja aan je dromen.
9: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.

0: Nu bij Maxizo. Hallo! Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
1: Goed voor het beestje.
2: Goed voor het baasje. Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
4: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
5: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
4: En ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
5: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
4: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
5: Ah, dat is duidelijk.
4: Ja.
6: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
4: Peugeot.
2: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Are you ready? Dit is Q Foute Radio.
3: Q Music.

0: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
1: Ik heb zin in...
2: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
1: Oki, taco doki.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Voor elke gelegenheid een cadeau-idee. Check smartfoto.be.
5: Ik ben Nathalie, Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent... En die weet wie u bent.
6: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
7: Q Foute Radio. Het nieuws van 8 uur.
8: Goedemorgen. In Antwerpen is de pre-metrotunnel tussen linker- en rechteroever gesloten door renovatiewerken. Dat betekent dat je niet meer met de tram van de stad naar linkeroever kan of omgekeerd. En dat zal voor serieuze hinder zorgen. De lijn komt met alternatieven. Frederik Witok.
9: Zo zal er een pendelbus zijn tussen het station Van Eden op linkeroever en station Opera. En de NMBS gaat ook een tijdelijk station heropenen op linkeroever, waar tijdens de spitsuren treinen naar rechteroever voorzien worden.
8: De tunnel is meer dan 50 jaar oud en is dringend aan vervanging toe. De werken zullen bijna 1 jaar duren. De kinderopvang zoekt mannelijke begeleiders. 8 op de 10 Belgen wil meer mannen in de opvang. Heel lang kinderopvang lanceert daarom vandaag een nieuwe campagne.
10: Mannen kunnen op een andere manier omgaan met kinderen dan vrouwen. Bijvoorbeeld in sport, spel en de relatie naar de collega's in zaken groepsdynamiek. En dan ook voor de ouders kan een man als aanspreekpunt misschien in sommige gevallen een meerwaarde betekenen.
8: Amper 3% van alle kinderbegeleiders in ons land is een man. Op een Nederlands cruiseschip zijn 3 mensen overleden, vermoedelijk door het zeldzame hantavirus. Het wordt doorgegeven via knaagdieren en veroorzaakt onder meer hoge koorts- en luchtweginfecties. Onder de slachtoffers een Nederlands koppel 70ers, 3 anderen zijn ziek, waaronder enkele bemanningsleden. De Nederlandse overheid wil hen nu repatriëren. Het cruiseschip ligt voor anker in Kaapverdië. Vanaf vandaag zal de VS schepen opnieuw door de Straat van Hormuz loodsen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd op zijn sociale media. Hij noemt het Project Freedom. Iran heeft al gewaarschuwd dat het elke vorm van Amerikaanse inmenging zal beschouwen als een schending van het staakt het vuren. Intussen ligt er ook nog altijd een nieuw vredesvoorstel op tafel. Het is nu wachten op antwoord van de VS. Ons Belgisch voetbal is binnenkort weer te zien op Telenet. Het heeft daarvoor een deal gesloten met de Zone dat de rechten van die matchen heeft. Vanaf volgend seizoen kunnen ook klanten van Play Sports de Jupiler Pro League, de Challenger Pro League en de Women Super League bekijken. En ook andere internationale competities zoals de Italiaanse Serie A of de NBA, het Amerikaanse basket. En Club Brugge pakt een voordeel in de titelstrijd. Het won gisteren met 1-3 tegen Anderlecht. Club staat nu aan de leiding, maar titelverdediger Union volgt wel op 1 punt. Anderlecht staat 4e en pakt 0 op 9. En in play-off 3 won Dender met 2-1 van La Louvière. Maar Dender moest sowieso al barrage spelen. Vandaag start met hier en daar zon, maar tegen de middag komen er wolken opzetten en is er kans op stevige regen en onweersbuien. Temperaturen wel tot 20 graden. Morgen eerst regen, nadien kans op zon en maxima rond 1 graad of 13. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig.

0: Wie parkeert er nu onder een boom? Oei, oei, oei, oei, oei,
1: oei. Bel DMV. Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
0: Oh, Pascal, ik ben een meld.
1: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
2: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
1: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
3: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
4: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een
5: wegwijzer.
4: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
6: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
7: Gelukzakken.
6: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
7: Ah, chansaars.
6: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
8: Crazy Deals!
9: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van 250 euro cadeau als je een auto koopt.
10: Amai, dat is echt wel zot.
9: Zeker! Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
10: Is dat ook open op Hemelvaart?
9: Yep! Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
11: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
12: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
13: Q Foute Radio. Q Music.

0: will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Nu bij Maxizo.
2: Hallo!
1: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: Goed voor het beestje.
4: Goed voor het baasje.
5: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
6: Wauw, ja!
7: Maar ja...
5: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
8: Ja! Maar ja...
5: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
8: Ja!
7: Maar ja...
5: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europa Bank. Europa Bank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Dat is Rap gegaan.
1: Ook Rap je droomhuis vinden? Download Rap, de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
3: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
3: Ja, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
5: Peugeot. Dit is Q Foute Radio. Q Music is proud

0: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
1: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
0: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
1: Waar zie je die giraf daar?
0: Of Zoo Plankendaal.
1: Oh, zo schattig.
0: Vanaf dinsdag bij dag allemaal.
2: Ricci, citroen met framboos.

0: Avicii, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
2: Q Foute Radio. Het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen. Rond deze tijd start het proces over het carnavalsdrama in Strepy in Wallonië. 4 jaar geleden reden 2 broers aan hoge snelheid in op een groep carnavalisten. 7 mensen kwamen om het leven en tientallen anderen raakten gewond. Journaliste Katrien Sales volgt het proces.
4: De autobestuurder reed meer dan 170 kilometer per uur en was ook aan het filmen. Parket denkt dat hij dat met opzet deed. En daarom staat de chauffeur hier ook terecht voor 7 keer doodslag en 81 pogingen tot doodslag. Hij riskeert daarmee 30 jaar cel.
3: Zijn passagier staat terecht voor schuldig verzuim omdat hij geen hulp bood aan de mensen in nood. In Antwerpen is de pre-metrotunnel tussen linker- en rechteroever gesloten door renovatiewerken. Dat betekent dat hij niet meer met de tram van de stad naar linkeroever kan of omgekeerd. En dat zal voor serieuze hinder zorgen. De lijn komt met alternatieven. Frederik Wittok.
5: Zo zal er een pendelbus zijn tussen het station Van Eden op linkeroever en station Opera. En de NMBS gaat ook een tijdelijk station heropenen op linkeroever, waar tijdens de spitsuren treinen naar rechteroever voorzien worden.
3: De tunnel is meer dan 50 jaar oud en is dringend aan vervanging toe. De werken zullen bijna 1 jaar duren. De kinderopvang zoekt mannelijke begeleiders. 8 op de 10 Belgen wil meer mannen in de opvang. Heelan lanceert daarom vandaag een nieuwe campagne.
6: Mannen kunnen op een andere manier omgaan met kinderen dan vrouwen. Bijvoorbeeld in sport, spel en de relatie naar de collega's in zaken groepsdynamiek. En dan ook voor de ouders kan een man als aanspreekpunt misschien in sommige gevallen een meerwaarde betekenen.
3: Amper 3% van alle kinderbegeleiders in ons land is een man. Op een Nederlands cruiseschip zijn 3 mensen overleden, vermoedelijk door het zeldzame hantavirus. Dat wordt doorgegeven via knaagdieren en veroorzaakt onder meer hoge koorts en luchtweginfecties. Onder de slachtoffers een Nederlands koppel 70ers. De 3 anderen zijn ook ziek, waaronder enkele bemanningsleden. De Nederlandse overheid wil hen nu repatriëren. Het cruiseschip ligt voor anker in Kaapverdië. En vanaf volgend voetbalseizoen kan je onze competities weer op Telenet bekijken. Dat heeft een deal gesloten met DAZN dat de rechten van die matchen heeft. Klanten van Play Sports kunnen dan onder meer de Jupiler Pro League en de Challenger Pro League daar bekijken. En ook heel wat andere internationale competities. Vandaag eerst zon, maar tegen de middag komen er wolken opzetten en is er ook kans op stevige regen en onweersbuien. Temperaturen wel tot 20 graden. Morgen eerst regen en nadien kans op zon en maxima rond een graad of 13. En ook de rest van de week blijft het eerder wisselvallig.

0: probeert te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis en alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
3: Oh.
2: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
3: Ah.
2: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
4: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
5: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL.
6: Laat ze zien zijn.
7: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
8: Koop nu bij jouw Prek & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prek & Tik, uw drankenspecialist.

0: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
1: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
0: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
2: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
3: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
4: Check, check, check. Check de promo.
3: Aldi, altijd vers, altijd slim.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
0: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Q Foute Radio. Het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen. In Bergen in de provincie Henegouwen is het assiseproces rond het carnavalsdrama in Strepie begonnen. 4 jaar geleden reden 2 mannen aan hoge snelheid in op een groep carnavalisten. 7 mensen kwamen om het leven en tientallen anderen raakten gewond. Journaliste Katrien Sales volgt het proces.
4: De autobestuurder reed meer dan 170 km per uur en was aan het filmen. Parket denkt dat hij dat met opzet deed en daarom staat de chauffeur hier ook terecht voor 7 keer doodslag en 81 pogingen tot doodslag. Hij riskeert 30 jaar cel.
3: Zijn passagier staat terecht voor schuldig verzuim omdat hij geen hulp bood aan mensen in nood. Grote vraagtekens over hoe het met bultrugwalvis Timmy gaat. De onderzoekers weten niet waar hij zwemt, want zijn GPS-trekker werkt niet. Timmy zat wekenlang vast op een zandbank voor de Duitse kust. Bij de ultieme reddingsoperatie vorige week werd hij naar open zee gebracht. En in Colombia zijn zeker 3 doden gevallen bij een stuntshow met monstertrucks. Een van de trucks kon niet op tijd afremmen en reed in op het publiek. Er raakten ook 38 mensen gewond. De burgemeester wil het ongeluk grondig laten onderzoeken. Wolken met hier en daar kans op stevige regen en onweersbuien, temperaturen tot 20 graden. Morgen eerst regen, nadien kans op zon en maxima rond een graad of 13. En ook de rest van de week blijft het eerder wisselvallig.

0: de lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
1: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel.

0: Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
5: Gelukzakken?
4: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
5: Ah, chansaars.
4: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken?
8: Ik heb zin in...
6: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
8: Oki, takodoki.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
10: Laat ze zien shine.
11: Je hebt deals... En je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
12: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
13: Q Foute Radio. Proud.

0: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
1: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
0: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
1: Waar zie je die giraf daar?
0: Of Zoo Plankendaal.
1: Oh, zo schattig.
0: Vanaf dinsdag bij dag allemaal.
2: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haar omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
6: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
5: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
8: Wel, als ik last minute een last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
7: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
9: Are you ready?
10: Dit is Q Foute Radio.
9: Q
11: Music.
12: Is it not beautiful to watch the sunrise?

0: problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on a double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Q Foute Radio. Het nieuws van 11 uur.
5: Goedemorgen. De benzineprijs piekt morgen naar het hoogste niveau in 4 jaar. De maximumprijs aan de pomp stijgt met 7 cent per liter. Daardoor betaal je voor een liter benzine 95 tot 2 euro en voor een liter benzine 98 tot 2 euro en 5 cent. Het komt doordat er door de oorlog in het Midden-Oosten minder olie kan verdeeld worden wereldwijd. De passagiers van het Nederlandse cruiseschip mogen niet van boord gaan. Dat bevestigt de rederij. Op dat cruiseschip werden 6 mensen ziek. 1 van hen testte positief op het hantavirus. Er vielen al zeker 3 doden, vermoedelijk door dat hantavirus. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Een onthaalmoeder uit het Oost-Vlaamse Evergem krijgt 3 jaar cel met uitstel voor opzettelijke slagen en verwondingen bij een baby van 6 maanden. Dat heeft de correctionele rechtbank in Gent beslist. De onthaalmoeder moet de ouders ook een schadevergoeding betalen en mag niet meer met kinderen werken. En in het tennis is Alexander Bloks de beste Belg op de wereldranglijst. Na zijn knappe prestatie op het toernooi in Madrid vorige week klimt Bloks van de 69ste plaats naar de 36ste. Hij steekt zo Zizou Bergs voorbij, die steeg nochtans naar plaats 39. Bij de vrouwen zakt de beste Belgische Elise Mertens van 21 naar 22. Wolken met hier en daar kans op stevige regen en onweersbuien, wel tot 20 graden. Morgen eerst regen, nadien kans op zon en maximaal tot 13 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in
0: tacos met gehakt, want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
2: Okie, taco doki.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Profel.
4: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
5: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
4: Op en top, professioneel. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
3: Ah, Profel.
4: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
6: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
7: Gelukzakken?
6: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
7: Ah, chansaars.
6: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
8: Knaldi. Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 4,99 euro.
9: Check de promo.
8: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
10: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
11: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beautycadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
12: Richie, citroen met framboos.
13: Richie, Belgische limonade.
14: Altijd verfrissend.
15: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
16: Are you ready?
17: Dit is Q Foute Radio.
18: Q Music.
19: Q Music.

0: Dat is Rap gegaan.
1: Ook Rap je droomhuis vinden? Download Rap, de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben de Ronnie, Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
0: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
2: Q Foute Radio, het nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag. De benzineprijs piekt morgen naar het hoogste niveau in 4 jaar. De maximumprijs aan de pomp stijgt met 7 cent per liter. Daardoor betaal je voor een liter benzine 95 tot 2 euro. En voor een liter benzine 98 tot 2 euro en 5 cent. Het komt doordat er door de oorlog in het Midden-Oosten minder olie kan verdeeld worden wereldwijd. Passagiers van het Nederlandse cruiseschip mogen niet van boord. Dat bevestigt de rederij. Op het cruiseschip kwamen 3 mensen om het leven. Nog eens 3 anderen zijn ziek. 1 van hen testte positief op het hantavirus. Je hoort viroloog Piet Maas.
4: Het zijn RNA-virussen zoals coronavirussen. Bij hantavirus is dat vooral de long en de nier die worden aangetast. En dat virus, ja, dat wordt overgedragen van die knaagdieren door verstofte uitwerpselen of lichaamsvochten die in de lucht komen. Mensen kunnen die inademen. Maar deze is de enige uitzondering die gekend is die wel beperkt kan overgaan van mens tot mens.
3: Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Een onthaalmoeder uit het Oost-Vlaamse Evergem krijgt 3 jaar cel met uitstel voor opzettelijke slagen en verwondingen bij een baby van 6 maanden. Dat heeft de correctionele rechtbank in Gent beslist. De onthaalmoeder had de baby door elkaar geschud. Ze moet de ouders ook een schadevergoeding betalen en mag niet meer met kinderen werken. Bultrugwalvis Timmy is opnieuw komen bovendrijven, letterlijk. En dat is goed nieuws, want nu heeft een GPS-tracker weer signaal uitgezonden. Deze voormiddag waren er nog grote vraagtekens over de toestand van het dier, omdat er lang geen signaal meer was. Waar Timmy precies zwemt, is voorlopig onduidelijk. En in het tennis is Alexander Bloks de beste Belg op de wereldranglijst. Na zijn knappe prestatie op het toernooi in Madrid vorige week klimt Bloks van de 69ste plaats naar de 36ste. Hij steekt zo Zizou Bergs voorbij, die steeg nogthans naar plaats 39. Bij de vrouwen zakt de beste Belgische Elise Mertens van 21 naar 22. En zo dadelijk deelt Michelin opnieuw sterren uit. Inspecteurs van de gids hebben ons land en Luxemburg een jaar lang doorkruist om punten te geven. HLN-journalist Jiska Achte.
5: De 3 sterren, daarvan is de algemene tendens dat er dit jaar geen nieuwe gaan bijkomen. Dus het zou straf zijn als er een 3-sterrenzaak bijkomt. Er zijn er 2 in ons land en ik denk dat die ze ook wel mogen houden. De 2 sterren, daar wordt er al heel lang gespeculeerd op, ook van Marcello Ballardin, die dat we ook kennen van mijn restaurant. En dan de 1 sterren, daar zijn er wel veel nieuwe zaken die erin krijgen.
3: In de loop van de namiddag weten we wie hoeveel ster pakt. En we blijven in thema, want Lotus gaat Tomorrowland koekjes uitbrengen. Het gaat om speculaasjes met espresso-crème tussen en het Tomorrowland-logo erop. Het koekje ligt binnenkort in de Europese supermarkten, in het najaar ook in Azië, omdat daar de eerste Tomorrowland Thailand georganiseerd wordt. Wolken met hier en daar kans op stevige regen en onweersbuien, temperaturen tot 20 graden. Morgen eerst regen en nadien komt de zon erdoor bij een graad of 13. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig.

0: Peugeot.
1: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
2: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
2: Ah, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be.
4: Peugeot.
5: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
6: Oh.
5: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
6: Ah.
5: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
7: Medi-market.
2: Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
8: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
9: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
10: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
9: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
11: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
12: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
11: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar 2,49 euro voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
13: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
14: Gelukzakken.
13: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
14: Ah, chance.

0: Chansaars.
1: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel. Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Q Foute Radio. Proud to be Foute.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet, wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlugje pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Ik heb zin in...
2: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
4: Okie, taco dokie.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
6: Go! Q Foute Radio. Q Music.

0: 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental-banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
1: Auto5. Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom? Oei, oei, oei, oei, oei,
2: oei. Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
1: Oh, Pascal, je bent een meld.
2: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
3: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
2: Raadpleeg steeds de infofiche voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
5: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
6: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL. Love to see you
7: shine. Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
8: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor weinig geld.
9: Check, check, check. Check de promo.
8: Aldi, altijd vers, altijd slim.
10: Wil u ook uw mama verrassen met een zalige uitstap?
11: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
10: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
11: Waar zie je die giraf daar?
10: Of Zoo Plankendaal.
11: Oh, zo schattig.
10: Vanaf dinsdag bij dag allemaal.
12: Profel.
13: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
14: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
13: Absoluut. Met de Pro van Profel. Dat beloven wij.
12: Ah. Profel.
13: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
15: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaatsing cadeau. Profiteer ervan.
12: Xina.
15: Info in je winkel of op xina.be.
16: Q-Foute Radio. Het nieuws van 1 uur.
17: Goedemiddag. 9 restaurants in ons land krijgen dit jaar voor het eerst een ster in de Michelin-gids. Dat is zo net bekendgemaakt tijdens de sterrenuitreiking in Antwerpen. Het gaat onder meer om Bloesem in Borgerhout, Vintage in Kontig en Subtiel in De Pannen. Opvallend, sterrenchef Nick Bril herrijst na zijn veroordeling. Zijn restaurant The Jane krijgt opnieuw 2 sterren. Welke restaurants 3 sterren krijgen, is nog niet bekendgemaakt. Bpost zet extra personeel in om de pakjes te leveren die vastzitten door de staking. Al 5 weken blokkeren de vakbonden verschillende distributiecentra. Ze zijn boos omdat Bpost het werkrooster wil hervormen. Sinds vandaag zijn alle blokkades weg, zegt Mathieu Goedevrouw van Bpost.
18: Dus het gaat over 100.000 pakjes en miljoenen brieven. Nu in Vlaanderen zijn die achterstanden voor een groot stuk weggewerkt. Enkel mensen die wachten op een pakje dat geblokkeerd zit in Wallonië of Brussel, die moeten daar nog even geduld oefenen. Maar de verwachting is dat we daar in een periode van zo'n 10 dagen naar een normale situatie kunnen terugkeren.
17: Een akkoord is er nog niet. Woensdag zitten de bonden en de directie opnieuw rond de tafel. De benzineprijs piekt morgen naar het hoogste niveau in 4 jaar. De maximumprijs aan de pomp stijgt met 7 cent per liter. Daardoor betaal je voor een liter benzine 95 tot €2 en voor een liter benzine 98 tot €2,05. Het komt doordat er door de oorlog in het Midden-Oosten minder olie kan verdeeld worden wereldwijd. Bultrugwalvis Timmy is opnieuw komen bovendrijven. Letterlijk dan. En dat is goed nieuws, want nu heeft zijn GPS-trekker weer signaal uitgezonden. Deze voormiddag waren er grote vraagtekens over de toestand van het dier, omdat er allang geen signaal meer was. Waar Timmy precies zwemt, is voorlopig onduidelijk. De aarde zal over ongeveer 80 jaar 3,5 graad opwarmen. Dus meer dan de 2 graden die als veilig gezien worden. Maar ook geen 4 tot 6 graden zoals eerst werd gevreesd. Dat zegt het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Dat komt doordat hernieuwbare energie snel goedkoper is geworden en er is nu ook een beter klimaatbeleid. Al zal de temperatuur wel nog hoger oplopen als we niets doen aan de uitstoot van broeikasgassen. En in het tennis is Alexander Bloks de beste Belg op de wereldranglijst. Na zijn krampe prestatie op het toernooi in Madrid vorige week klimt Bloks van de 69ste plaats naar de 36ste. Zo steekt hij Zizou Bergs voorbij, die steeg nogthans naar plaats 39. Bij de vrouwen zakt de beste Belgische Elise Mertens van 21 naar 22. Wolken met hier en daar kans op stevige regen- en onweersbuien, temperaturen tot 20 graden. Morgen eerst regen, nadien kans op zon en maxima rond een graad of 13. En ook de rest van de week blijft het eerder wisselvallig.

0: Medi-Market. Medi-Market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.

0: je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
1: Gelukzakken?
0: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
1: Ah, chansaars.
0: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
2: Ik ben Nathalie, fiere Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
3: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Kom gerust eens langs voor een goed gesprek.
4: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
5: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
4: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
5: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
4: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
5: Ah, dat is duidelijk.
4: Ja.
6: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
7: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
8: Wel, als ik last minute een last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
7: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
9: Professioneel en proper, want uw huis is heilig. Dat is een van onze glasheldere beloften. Ontdek ze allemaal op profil.be.
10: Profil. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
11: Geniet van mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu zomerse espadrilles al vanaf €14,99.
12: Van Haren, Van Haren.
11: Omdat we van schoenen houden.
13: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
14: Promo koken.
13: Ik heb zin in... Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
14: Oki, takodoki.
13: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
15: Q.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben Nathalie, Fintrobankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
0: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Q Foute Radio. Het nieuws van 2 uur.
3: Goedemiddag. Ons land heeft er 9 nieuwe sterrenrestaurants bij. Die werden vanmiddag uitgereikt door de Michelin-gids. Opvallend, de Jane van Nick Bril krijgt opnieuw 2 sterren nadat hij het restaurant heropende op een nieuwe plek in Antwerpen. Het was voor Bril een woelig jaar. Hij werd veroordeeld nadat hij dronken zijn hulpkok had aangereden.
4: Ik heb gekozen om verder te kunnen evolueren, zelfs in het misschien wel moeilijkste jaar van mijn leven. Om toch de skillset die ik in mij voel te kunnen uitwerken samen met mijn team. Daar hebben we super hard op gewerkt en ik ben gewoon heel blij dat dat vandaag terug bevestigd is. En ik denk dat we nog heel veel groeicapaciteit hebben. Nu dat alle rust wat is teruggekomen, wil ik me gaan focussen.
3: En de enige 2 restaurants met 3 sterren, Zilte en Boeri, behouden die ook. Bpost zet extra personeel in om de pakjes te leveren die vastzitten door de staking. Al 5 weken blokkeren de vakbonden verschillende distributiecentra. Ze zijn boos omdat Bpost het werkrooster wil hervormen. Sinds vandaag zijn alle blokkades weg, zegt Mathieu Goedevrouw van Bpost.
5: Dus het gaat over honderdduizenden pakjes en miljoenen brieven. Nu, in Vlaanderen zijn die achterstanden voor een groot stuk weggewerkt. Enkel mensen die wachten op een pakje dat geblokkeerd zit in Wallonië of Brussel, die moeten daar nog even geduld oefenen, maar de verwachting is dat we daar in een periode van zo'n 10 dagen naar een normale situatie kunnen terugkeren.
3: Een akkoord is er nog niet. Woensdag zitten de bonden en de directie opnieuw rond de tafel. In het centrum van Amsterdam is een monument voor slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog beklad. Met rode verf werd er het woord genocide opgeschreven. Net vanavond vindt daar de dodenherdenking plaats. Dat is de jaarlijkse herdenking voor de slachtoffers van Wereldoorlog 2. De burgemeester spreekt van een laffe daad. Ook premier Jette noemt het onaanvaardbaar. Het is nog niet duidelijk wie erachter zit. Wolken met hier en daar kans op stevige regen en onweersbuien, temperaturen tot 20 graden. Morgen eerst regen, nadien kans op zon en maxima rond de graad of 13. En ook de rest van de week blijft het eerder wisselvallig.
2: All

0: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beautycadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas. Knaldi.
3: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
4: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Q Foute Radio. Q Music.

0: altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik heb zin in...
1: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
3: Okie, taco doki.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
0: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
4: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
0: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
4: Waar zie je die giraf daar?
0: Of Zoo Plankendaal.
4: Oh, zo schattig.
0: Vanaf dinsdag bij dag allemaal.
5: Bij Super XL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij Super XL. Love to see you
6: shine. Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
7: Wauw, ja!
8: Maar ja...
6: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
9: Ja! Maar ja...
6: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
9: Ja!
8: Maar ja...
6: Ga van ja, maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
10: Q. Foute Radio.

0: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van baby luierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
3: Q Foute Radio. Het nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag. Er zijn ook 2 Belgen aan boord aan het Nederlandse cruiseschip waar het dodelijke hantavirus is vastgesteld. Er vielen al 3 doden, 2 Nederlanders en een Duitser. Een Brit ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hoe het virus aan boord kwam is nog niet duidelijk. Viroloog Piet Maas.
5: Een mogelijkheid is dat een van de mensen daar aan boord na een excursie op het land in Argentinië die infectie heeft opgelopen. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat er al knaagdieren aan boord aanwezig waren. Dus de algemene consensus is dat er geen mens-tot-mens overdracht is. Er is spijt genoeg 1 uitzondering en dat is het Andesvirus dat voorkomt in Argentinië.
4: Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië met zo'n 150 mensen aan boord. Zij mogen er voorlopig niet af. Bipo zet extra personeel in om de brieven en pakjes te leveren die vastzitten door de staking. Die duurde 5 weken, intussen zijn er geen blokkades meer aan de distributiecentra. Het personeel pikt het niet dat Bipo's de werkuren wil aanpassen. Overmorgen is er nieuw sociaal overleg tussen de bonden en de directie. In het centrum van Amsterdam is een monument voor slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog beklad. Met rode verf werd er het woord genocide opgeschreven. Net vanavond vindt daar een herdenking plaats. De burgemeester van Amsterdam heeft het over een laffe daad. Premier Jette noemt het incident onaanvaardbaar. Het is nog niet duidelijk wie erachter zit. De rest van de dag is het bewolkt met kans op stevige buien, mogelijk ook met onweer, maximaal tot 20 graden.

0: nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
1: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
0: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
3: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
2: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
1: Zo simpel kan het zijn.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
5: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
6: Oh.
5: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
6: Ah.
5: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
7: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist. Yeah.

0: Wie parkeert er nu onder een boom?
1: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
0: Oh, Pascal, je bent een meld.
1: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
2: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
1: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
3: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Met de Superplus deals van De Leize gaan we
5: promo koken.
6: Ik heb zin in
4: tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
6: Oki, taco doki.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van De Leize. Mee met het leven.
7: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina. Xina. Ja aan je dromen.
8: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
9: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu heren sneakers al vanaf €14,99.
11: Van Haren, Van Haren.
10: Omdat we van schoenen houden.
12: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
13: Profel.
12: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
13: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
12: Voor de volle 100% met de Pro van Profel. Beloofd.
13: Ah.
14: Profel.
12: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Ontdek ze op profel.be.
15: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
16: Q. Foute Radio. Proud to be fout.
17: Q Music.

0: 1000 mensen die 1000 euro winnen.
1: Gelukzakken?
0: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
1: Ah, chansaars.
0: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
2: Ik ben de Ronnie, al 33 jaar Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die bij u blijft, van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
3: Fintro. Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Kom gerust eens langs om kennis te maken.
4: Fintro. Ik ben Leo, Fintro-bankier. Mijn tip, kies als ondernemer een zelfstandige bankier, net als ik.
3: Fintro. Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
5: Foute Radio. Het nieuws van 4 uur.
6: Goedemiddag. Het treinverkeer in Brussel komt weer op gang. Alles viel zowat anderhalf uur geleden stil, nadat er een verdacht pakket was gevonden op een perron in het station Brussel-Zuid. Maar dat bleek onschadelijk, waarop er dus weer treinen kunnen rijden. Een zestal weken geleden viel het treinverkeer in Brussel-Zuid ook al volledig stil door verdachte pakketten. Toen duurde dat zo'n 3 uur. Er zijn ook 2 Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip waar het dodelijke Hantavirus vastgesteld is. Er vielen al 3 doden, 2 Nederlanders en een Duitser. Een Brit ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hoe het virus aan boord kwam is nog niet duidelijk. Viroloog Piet Maas.
7: Een mogelijkheid is dat een van de mensen daar aan boord na een excursie op het land in Argentinië die infectie heeft opgelopen. Mm-hmm. Andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat er al knaagdieren aan boord aanwezig waren. Dus de algemene consensus is dat er geen mens-tot-mens overdracht is. Mm-hmm. Er is spijt genoeg 1 uitzondering en dat is het Andesvirus dat voorkomt in Argentinië.
6: Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië met zo'n 150 mensen aan boord. Zij mogen er voorlopig niet af. En Iran beweert dat het een Amerikaans oorlogsschip aangevallen heeft in de straat van Hormuz. Het bewind zou de bemanning eerst gewaarschuwd hebben, maar omdat die niet reageerde, sloegen 2 raketten in op het fregat. Dat moest vluchten, dat meldt het Iraanse staatspersagentschap. De VS ontkent dat er een Amerikaans schip geraakt zou zijn. Volgens hen hebben ze net 2 commerciële schepen met succes door de straat van Hormuz geleid. Vanavond en vannacht vallen er stevige buien, mogelijk met onweer, minima rond 9 graden. Ook morgen buien, in het westen droger en soms wat zon, maxima rond 13 graden.

0: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
4: Ricci, citroen met framboos, bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Hier, mama. Speciaal voor u.
5: Oh, dat had je echt niet moeten.
7: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
6: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
7: Oh, maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
6: Oei.
8: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be.
9: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
10: Ik heb wel al een beetje geproefd.
11: Maar dat was echt maar de helft hoor.
9: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
12: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
13: Q Foute Radio.

loco.

Grote Radio.

0: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
1: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo, ook een huis zoeken met de Simo app. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo. En hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
2: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
1: En rapperikken.
3: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.

0: Crazy Deals.
1: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
2: Amai, dat is echt wel zot.
1: Zeker. Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
2: Is dat ook open op Hemelvaart?
1: Yep. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
3: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
4: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
3: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
4: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
3: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
4: Ah, dat is duidelijk.
3: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
6: Peugeot.
7: Slim naar Antwerpen presenteert
8: De Wegwijzer.
7: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer:
9: met een snelle check voor je vertrek reis je vlot naar de juiste plek.
7: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
10: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
11: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
12: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
13: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
14: Xina.
13: Info in je winkel of op xina.be.
15: Q Foute Radio. Het nieuws van 5 uur.
16: Goedemiddag. Er is grote hinder voor het treinverkeer van en naar Brussel. Alles lag daar zowat anderhalf uur stil door een verdacht pakket op een van de perrons in het station Brussel-Zuid. Maar dat bleek uiteindelijk onschadelijk, waarop het treinverkeer dus weer op gang kwam. Je moet wel nog rekening houden met serieuze vertragingen en afgeschafte treinen. Zowat anderhalve maand geleden viel het treinverkeer in Brussel-Zuid ook al volledig stil door verdachte pakketten. Op het assiseproces in Bergen in Henegouwen rond het carnavalsdrama in Strepie worden de twee beschuldigden op dit moment ondervraagd. Ze reden 4 jaar geleden met een auto aan een hoge snelheid in op een groep carnavalisten. De bestuurder wordt beschuldigd van 7 keer doodslag en 81 pogingen tot doodslag. Hij zelf beweert dat hij niemand wou doden. Zijn passagier staat terecht voor schuldig verzuim, omdat hij de slachtoffers niet hielp. Gerechtsjournaliste Katrien Sales is in Bergen.
17: Deze ochtend heeft het Openbaar Ministerie de akte van beschuldiging voorgelezen. Een overzicht van hetgeen is gebeurd, van welk onderzoek in deze zaak is gebeurd en waarvoor die twee hier terecht staan. In de loop van de komende weken zijn verschillende tientallen getuigen opgeroepen, gerechtelijke experts tot getuigen die het allemaal hebben meegemaakt.
16: Er worden in totaal zo'n 270 getuigen verwacht. De kans is klein dat het dodelijke Hantavirus dat opdook op een Nederlands cruiseschip zich wereldwijd zal verspreiden, zoals bijvoorbeeld corona dat deed. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er is dus geen reden tot paniek en er moeten geen reisbeperkingen komen, zeggen ze. Ook viroloog Piet Maas stelt ons gerust.
18: Je hebt echt al nauw contact nodig bij die andere virussen om geïnfecteerd te raken. Wat dat niet wil zeggen dat het niet kan natuurlijk. Er zijn zeker in de laatste jaren al een paar uitbraken geweest in Argentinië, waar 30, 40 mensen geïnfecteerd raken door 1 indexcase. Geïnfecteerd is door een rat.
16: Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië met zo'n 150 mensen aan boord. Er vielen al 3 doden, 2 Nederlanders en een Duitser. Een Brit ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Er zijn ook 2 Belgen aan boord. Volgens Buitenlandse Zaken vragen zij geen hulp. Iran beweert dat het een Amerikaans oorlogsschip heeft aangevallen in de straat van Hormuz. Het bewind zou de bemanning eerst gewaarschuwd hebben. Daarna sloegen 2 raketten in op het fregat. Dat meldt het Iraanse staatspersagentschap. De VS ontkent dat er een Amerikaans schip geraakt zou zijn. Volgens hen hebben ze net 2 commerciële schepen met succes door de straat van Hormuz geleid. En sport, Rode Duivel Romelu Lukaku keert terug naar zijn club Napoli. Zijn revalidatie in ons land zit erop. Lukaku kreeg bakken kritiek vanuit Napels, omdat hij in België bleef om te herstellen van een blessure. Hij kreeg daarvoor ook een boete, maar geen schorsing. Lukaku zal in Napels wellicht eerst nog individueel trainen, pas later met de groep. Het is dus de vraag of hij dit seizoen nog zal spelen voor Napoli. Vanavond en vannacht vallen er stevige buien, mogelijk met onweer, minima rond 9 graden. Ook morgen buien, in het westen droger en soms wat zon, maxima rond 13 graden. Woensdag zonniger in het westen, buien in het oosten bij 11 graden.

0: zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina. Xina, ja aan je dromen.
1: Voor elke gelegenheid een cadeau-idee. Check smartfoto.be.
2: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
3: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
2: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
3: Waar zie je die giraf daar?
2: Of Zoo Plankendaal.
3: Oh, zo schattig.
2: Vanaf dinsdag bij dag allemaal.

0: Magenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
1: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
0: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
2: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Ik ben de Ronnie, Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
5: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
6: Q. Foute Radio. Het nieuws van 6 uur.
7: Een goede avond. Radio- en televisiemaker Hans Otte ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Een buurman vond hem vanmorgen in de garage van zijn huis in Mechelen. De hulpdiensten konden Otte reanimeren en naar het ziekenhuis brengen. Het is nog niet duidelijk wat er net is gebeurd. Hans Otte is 55 en onder meer bekend van tv-programma's als Temptation Island en The Block op het vroegere 4 en VT4. En eind 2024 dook Otte ook op in De Verraders op VTM. Op het assiseproces in Bergen in Henegouwen rond het carnavalsdrama in Strepie worden de twee beschuldigden op dit moment ondervraagd. Ze reden 4 jaar geleden met een auto aan hoge snelheid in op een groep carnavalisten. De bestuurder wordt beschuldigd van 7 keer doodslag en 81 pogingen tot doodslag. Hij zelf beweert dat hij niemand wou doden. Zijn passagier staat terecht voor schuldig verzuim, omdat hij de slachtoffers niet hielp. Gerechtsjournaliste Katrien Sales is in Bergen.
8: Deze ochtend heeft het Openbaar Ministerie de akte van beschuldiging voorgelezen. Een overzicht van hetgeen is gebeurd, van welk onderzoek in deze zaak is gebeurd en waarvoor die twee hier terecht staan. In de loop van de komende weken zijn verschillende tientallen getuigen opgeroepen, gerechtelijke experts tot getuigen die het allemaal hebben meegemaakt.
7: Er worden in totaal zo'n 270 getuigen verwacht. Steeds meer Belgen hebben een huis of appartement in het buitenland. Het zijn er ruim 250.000. Bijna 30.000 van hen hebben er zelfs meerdere. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Financiën. Vooral Frankrijk, Spanje en Italië zijn erg populair. Als je vastgoed koopt in het buitenland, moet je dat sinds 2021 melden bij de belastingen. De kans is klein dat het dodelijke Hantavirus dat opdook op een Nederlands cruiseschip zich wereldwijd zal verspreiden. Zoals corona dat deed, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er is dus geen reden tot paniek en er moeten geen reisbeperkingen komen, zeggen ze. Ook viroloog Piet Maas stelt ons gerust.
9: Je hebt echt al nauw contact nodig bij die andere virussen om geïnfecteerd te raken. Wat dat niet wil zeggen dat het niet kan natuurlijk. Er zijn zeker in de laatste jaren al een paar uitbraken geweest in Argentinië, waar dat 30, 40 mensen geïnfecteerd raken door 1 indexcase. Geïnfecteerd is door een rat.
7: Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië met zo'n 150 mensen aan boord. Er vielen al 3 doden, 2 Nederlanders en een Duitser. Een Brit ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Er zijn ook 2 Belgen aan boord. Volgens Buitenlandse Zaken vragen zij geen hulp. En sport in het vrouwenwielrennen heeft Shari Bossuyt de 2e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Ze was de sterkste in de sprint van een uitgerund peloton. Bossuyt botste in volle sprint wel tegen Lotte Kopecky, die daardoor uit haar pedaal schoot en dus niet kon meesprinten. De Duitse Franziska Koch is leider in het klassement. Bossuyt is 2e op 6 seconden, Kopecky 3e op 10 seconden. Vanavond en vannacht stevige buien, mogelijk met onweer, minima rond 9 graden. Ook morgen buien, in het westen droger en soms wat zon, maxima rond 13 graden. Woensdag zonniger in het westen, buien in het oosten bij 11 graden. Donderdag zon en wolken bij 14 graden.

0: deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik heb zin in...
1: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
3: Okie, taco dokie.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Mid-season sale bij Van Haren. Shop nu de nieuwste Adidas sneakers voor het hele gezin. Al vanaf €27,99. Mis het niet.
5: Van Haren, Van Haren.
4: Omdat we van schoenen houden.
6: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
7: Q. Q Foute Radio. Proud to be.

0: Autoradio. Q Music.
1: Get on the

Hey, hey. Emily van Prekantek Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prekantek-winkel en win dat weekendje weg. Daar

0: voordeel tot 50 euro korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
1: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
2: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
1: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar 2,49 € voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een...
4: wegwijzer.
3: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
5: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
6: Oh.
5: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
6: Ah.
5: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
7: Q. Foute Radio.
8: Proud to be Foute.
7: Q Music.

0: Opgelet. Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratische elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
3: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
4: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.
5: Q Foute Radio. Het nieuws van 7 uur.
6: Een goede avond. In het centrum van Leipzig, in het oosten van Duitsland, is een auto aan hoge snelheid ingereden op mensen. Het gebeurde deze namiddag in een winkelstraat. Er vielen zeker 2 doden en 20 gewonden, van wie er enkele erg aan toe zijn. De bestuurder is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat hem bezielde en of hij bewust op die mensen inreed. Duitsland kreeg de voorbije jaren wel vaker te maken met gelijkaardige aanslagen. Radio- en tv-maker Hans Otte vecht voor zijn leven in het ziekenhuis. Een buurman vond hem vanmorgen bewusteloos in zijn garage in Mechelen. De hulpdiensten konden Otte nog reanimeren en in kritieke toestand naar het ziekenhuis brengen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Hans Otte is 55. Je kent hem onder meer van tv-programma's als Temptation Island en The Block, op het vroegere 4 en VT4. En eind 2024 dook Otte ook op in De Verraders op VTM. De man van 38 die 4 jaar geleden inreed op een groep carnavalisten in Strepie in Henegouwen had al voor €2.800 aan verkeersboetes verzameld in 10 jaar tijd. Dat heeft de voorzitter van het Hof van Assise in Bergen gezegd. De man is er ondervraagd over het drama. Hij gaf toe dat hij 3 glazen whisky gedronken had, dat hij geen veiligheidsgordel droeg en dat hij zichzelf wel vaker filmde terwijl hij superhard reed. Maar de man blijft erbij dat hij niemand wou doden. Het Openbare Ministerie denkt daar anders over. Gerechtsjournaliste Katrien Sales.
7: Als hij wordt schuldig bevonden aan doodslag en poging doodslag, dan riskeert hij tot maximum 30 jaar cel. Als er van opzet geen sprake zou zijn volgens de jury, dan ligt die straf veel lager en riskeert hij maximaal 5 jaar. Dus dat maakt echt wel een wezenlijk verschil.
6: Bij het drama vielen 7 doden en 10 gewonden. Al maar meer Belgen hebben een huis of een appartement in het buitenland. Het zijn er ruim 250.000. Bijna 30.000 van hen hebben er zelfs meerdere. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Financiën. Vooral Frankrijk, Spanje en Italië zijn erg populair. Als je vastgoed koopt in het buitenland, moet je dat sinds 2021 melden bij de belastingen. En sport in het vrouwenwielrennen heeft Shari Bossuyt de 2e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Ze was de sterkste in een sprint van een uitgerund peloton. Bossuyt botste in volle sprint wel tegen Lotte Kopecky, die daardoor uit haar pedaal schoot en dus niet kon meesprinten. De Duitse Franziska Koch is leider in het klassement. Bossuyt is 2e op 6 seconden, Kopecky 3e op 10 seconden. Vanavond en vannacht vallen er stevige buien, mogelijk met onweer, minima rond 9 graden. Ook morgen buien, in het westen droger en soms wat zon, maxima rond 13 graden. Woensdag zonniger in het westen, buien in het oosten bij 11 graden.

0: Aldi 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
1: Check, check, check. Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: Wie parkeert er nu onder een boom?
1: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
0: Oh, Pascal, je bent een held.
1: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
2: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
1: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
5: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
6: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
7: Medi-market. Medi-market wordt Merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
8: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Knaldi.
9: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99.
10: Check de promo.
9: Aldi. Altijd vers, altijd slim. Vintro.
11: Ik ben Leo, Vintro bankier. Mijn advies voor ondernemers? Kies een bankier die ook zelfstandig is. Net als ik.
12: Vintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
11: Want uw zaak, dat is ook onze zaak.
13: Profel.
14: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
15: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
14: Op en top, professioneel, met de pro van Profel. Dat beloven wij.
13: Ah, Profel.
14: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
16: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu.

0: jullie ballerina's al vanaf €14,99. Van Haren, Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Wel, als ik last minute een last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
4: Q. Foute Radio. Proud to be Foute.
1: Q Music.

0: 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental-banden krijg je nu tot wel 120 euro terugbetaald. Ja, tot 120 euro. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto5.
1: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
2: Laat ze zien je schijn.
3: Richie, citroen met framboos.
4: Richie, Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend.
1: Richie.
4: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Ik heb zin in...
4: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
6: Oki, takodoki.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Je hebt deals... En je hebt TUI Deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
8: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
9: Foute Radio. Q Music is proud to be Fout.
10: Hiya, Bobby.
11: Hi, Ken.
10: You wanna go for a ride?
11: Sure, Ken.
10: Jump in.

0: Het nieuws van 8 uur.
1: Een goede avond. In het centrum van Leipzig, in het oosten van Duitsland, is een auto aan hoge snelheid ingereden op mensen. Het gebeurde deze namiddag in een winkelstraat. Er vielen zeker 2 doden en 20 gewonden, van wie er enkele erg aan toe zijn. De bestuurder is opgepakt. Het gaat om een man van 33. Volgens het blad Bild mogelijk met psychische problemen. Het is opvallend druk bij de installateurs van warmtepompen. Zij krijgen 40% meer aanvragen binnen voor offertes. Dat zegt de Belgische Federatie voor Klimaattechnologieën. Het komt door de oorlog in het Midden-Oosten en de stijgende prijzen voor olie en gas. In het eerste kwartaal van dit jaar steeg de verkoop van warmtepompen met 15% tegenover het jaar voordien. De Fransman Antoine Sibirski is de nieuwe sportief directeur van Anderlecht, dat meldt de club zelf. Sibirski is 51 en komt over van de Franse tweede klasser Troyes. Bij Anderlecht volgt hij Olivier Renard, die in februari nog ontslagen werd. Sibirski speelde zelf ook voor onder meer Manchester City, Newcastle United en Nantes, waar hij 2 keer de Franse beker won. Vanavond en vannacht nog kans op stevige buien, mogelijk met onweer, minima rond 9 graden. Morgen regen in het oosten, droog en soms zon in het westen bij 13 graden.

0: promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim. Aldi.

0: Fout Radio. Proud to be fout.
1: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van de leer. Like

0: nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Op het assiseproces over de zogenaamde bajonetmoord in Oostkamp is alleen de hoofdverdachte schuldig aan doodslag. Zijn 8 vrienden zijn wel schuldig aan andere dingen, zoals verboden wapendracht en schuldig verzuim. Dat heeft de jury in Brugge beslist. De dader, een man van 23, stak 5 jaar geleden een jongen van 15 dood met een bajonet. Na een ruzie over gestolen drugs. Je hoort de advocaat van de dader, Chris Vinken.
2: Zijn eerste reactie was dat hij tevreden was, vooral dat zijn vrienden niet veroordeeld zijn. Hij was daar vooral mee bezig en hij zelf, ja goed, hij aanvaardt dat hij de doodslag heeft en dat hij de enige is die verantwoordelijk is voor het overlijden van Milan.
1: Op dit moment zitten het Hof en de jury samen over de strafmaat voor de 9 verdachten. Voor de hoofdverdachte vordert het Openbaar Ministerie 20 jaar cel, voor de andere tot 5 jaar cel. De Pakistaanse man van 21 die afgelopen weekend in Middelkerke crashte met een busje vol transmigranten, is aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Dat heeft de onderzoeksrechter in Brugge beslist. In de auto zaten 7 passagiers. Een van hen vecht nog altijd voor zijn leven. De Fransman Antoine Sibierski is de nieuwe sportief directeur van voetbalclub Anderlecht. Hij is 51 en komt over van Troje uit de Franse tweede klasse. Sibierski volgt in Anderlecht Olivier Renarop, die in februari ontslagen werd. En er ligt werk op de plank, zegt sportjournalist Jarno Berto.
3: Net zoals veel technisch of sportief directeuren zal Antoine Sibierski een vleesgeworden opkuismachine zijn en tegelijkertijd ook een recruteerder. Wordt ook een van zijn eerste opdrachten om op zoek te gaan naar 3 à 4 gerichte versterkingen. Hij zei ook dat hij graag spelers uit de jeugdacademie ziet doorgroeien naar de A-ploeg. Er is ook nog de vacature van trainer, die is ook nog niet ingevuld.
1: Sibierski speelde zelf onder meer voor Manchester City, Newcastle en Nantes, waar hij 2 keer de Franse beker won. Vanavond en vannacht nog kans op stevige buien, mogelijk met onweer, minima rond 11 graden. Morgen droog en soms zon in het westen, veel regen in het oosten bij 13 graden.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: nieuws van 10 uur.
1: Een goeie avond. De Vlaamse regering is aan een marathonvergadering bezig. De ministers zitten sinds vanmiddag samen over 3 knelpuntdossiers. Zo wil vooruit energiesteun door de stijgende gas- en elektriciteitsfacturen. N-VA wil dan weer besparen. Eigenlijk zou de Vlaamse regering samen zitten tot 5 uur, maar die deadline hebben ze laten vallen. Het is al de derde keer dat de ministers over die 3 dossiers een akkoord proberen te vinden. Op het assiseproces over de zogenaamde bajonetmoord in Oostkamp is alleen de hoofdverdachte schuldig aan doodslag. Zijn 8 vrienden zijn wel schuldig aan andere dingen, zoals verboden wapendracht en schuldig verzuim. Dat heeft de jury in Brugge beslist. De dader, een man van 23, stak 5 jaar geleden een jongen van 15 dood met een bajonet na een ruzie over gestolen drugs. Je hoort de advocaat van de dader, Chris Vinke.
2: Zijn eerste reactie was dat hij tevreden was, vooral dat zijn vrienden niet veroordeeld zijn. Hij was daar vooral mee bezig. En hij zelf, ja goed, hij aanvaardt dat hij de doodslag heeft en dat hij de enige is die verantwoordelijk is voor het overlijden van Milan.
1: Op dit moment zitten het Hof en de jury samen over de strafmaat voor de 9 verdachten. Voor de hoofdverdachte vordert het Openbaar Ministerie 20 jaar cel, voor de andere tot 5 jaar cel. Er is meer informatie over de man die in een winkelstraat in Leipzig in Duitsland met een auto inreed op mensen. Het gaat om een Duitser van 33, geen onbekende bij de politie, met psychische problemen. Bij het incident vielen 2 doden en 20 gewonden, van wie er 3 erg aan toe zijn. Volgens de premier van de deelstaat Sachsen reed de man wellicht bewust in op de slachtoffers. En sport, het parket van de Voetbalbond onderzoekt de uitspraken van Unionspeler Christian Burgess na de nederlaag in Sint-Truiden. Burgess was niet te spreken over de scheidsrechters en leek te insinueren dat die partijdig waren. Bij de vroege rode kaart voor McAllister en zijn eigen gele kaart bijvoorbeeld. Burgess mist sowieso de play-off 1-wedstrijd van komend weekend. Als daar nog een straf bovenop komt, dreigt hij ook de bekerfinale te missen of de topper tegen leider Club Brugge. En onze voetbalbond heeft zijn WK-campagne gelanceerd met de naam We Are Belgium. Die moet voor meer beleving zorgen nu het WK dichterbij komt. Je hoort David Stegen van de voetbalbond.
3: We Are Belgium, ja, behelst eigenlijk alles wat we zijn. Een beetje eclectisch, een beetje surrealistisch, grappig, zelfspot, maar toch ambitieus. En we hebben daar ook een filmpje voor gemaakt waar dat we alle Belgen uitnodigen om deel te nemen aan een aantal wedstrijden om tot de officiële fanselectie te behoren.
1: Concreet kunnen 26 supporters mee naar de VS voor de openingswedstrijd van de Rode Duivels tegen Egypte op 15 juni in Seattle. Vannacht nog kans op stevige buien, mogelijk met onweer, minimaal rond 11 graden. Morgen droog en soms zon in het westen, veel regen in het oosten bij 13 graden. Woensdag hetzelfde weer, vanaf donderdag droger, geleidelijk zonniger en warmer.

0: Een goede avond. De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over drie knelpuntdossiers. Het gebeurde rond 10 uur vanavond na een marathonvergadering die vanmiddag al begon. De vorige twee keer vonden de ministers geen akkoord en nu dus wel. Zo wordt er bespaard op de overheid zelf door per 3 vertrekkende ambtenaren maar 1 nieuwe aan te werven. En er is meer, weet politiek journalist Rob van Erk.
1: Daarnaast komen er strengere regels voor boeren en voor de industrie om de kwaliteit van het drinkwater in Vlaanderen te beschermen. En wat energie betreft komen er steunmaatregelen vooral voor de armste gezinnen in Vlaanderen. Zij zullen geholpen worden om hun woning of appartement energiezuiniger te maken om zo de gasfactuur te doen dalen.
0: De Vlaamse regering geeft om 11 uur morgen meer uitleg over het akkoord op een persconferentie. Zowel Rusland als Oekraïne kondigen een staakt het vuren aan. Rusland voor 8 en 9 mei, omdat het land dan de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945 herdenkt. Oekraïne stelt een wapenstilstand vanaf 6 mei voor. En sport Zakaria Elouadi van Racing Genk heeft de Ebbenhouten Schoen gewonnen. Dat is de prijs voor de beste voetballer van Afrikaanse afkomst in onze hoogste klasse. Elouadi scoorde dit seizoen als rechtsachter al 8 keer in de competitie en nog eens 4 keer in de Europa League. En het weer nog. Vannacht nog kans op stevige buien, mogelijk met onweer. Minima rond 11 graden. Morgen droog en soms zon in het westen, veel regen in het oosten. Bij 13 graden, woensdag hetzelfde weer.

Q Fout Radio. Proud to be Fout.

0: van middernacht.
1: Goedenacht. De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over drie knelpuntdossiers. Het gebeurde rond 10 uur vanavond, na een marathonvergadering die vanmiddag al begon. De vorige twee keer vonden de ministers geen akkoord, maar nu dus wel. Zo wordt er extra bespaard op de overheid zelf door per 3 vertrekkende ambtenaren maar 1 nieuwe aan te werven. En er is meer, weet politiek journalist Rob van Erck.
2: Daarnaast komen er strengere regels voor boeren en voor de industrie om de kwaliteit van het drinkwater in Vlaanderen te beschermen. En wat energie betreft komen er steunmaatregelen vooral voor de armste gezinnen in Vlaanderen. Zij zullen geholpen worden om hun woning of appartement energiezuiniger te maken om zo de gasfactuur te doen dalen.
1: De Vlaamse regering geeft om 11 uur morgen meer uitleg over het akkoord op een persconferentie. De Verenigde Staten hebben 7 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Aanleiding zijn Iraanse aanvallen op Amerikaanse schepen. Iran heeft ook nog een grote oliesite aangevallen in de Verenigde Arabische Emiraten. Daarbij raakten 3 mensen gewond. De Emiraten beweren dat ze ook nog 3 Iraanse raketten hebben neergehaald. En in Oman vielen 2 gewonden bij een aanval op een woongebouw. En sport Zakaria Elouadi van Racing Genk heeft de Ebbenhouten Schoen gewonnen. Dat is de prijs voor de beste voetballer van Afrikaanse afkomst in onze hoogste klasse. Elouadi scoorde dit seizoen als rechtsachter al 8 keer in de competitie en nog eens 4 keer in de Europa League. Vannacht nog kans op stevige buien, mogelijk met onweer, minimaal rond 11 graden. Morgen droog en soms zon in het westen, veel regen in het oosten bij 13 graden, woensdag hetzelfde weer.